0: Vannacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
2: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. Het weer van Weer Online... Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in een hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd anderhalve week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een Goede Zondag. Fijn dat je luistert. En ook fijn om te horen, als ik in het land ben, dat er zoveel naar dit programma wordt geluisterd. En dat je waardering hoog is. Dat doet de collega's en mij goed. Laat het maar eens een keer gezegd zijn. Iemand zei vorige week tegen mij, zo'n uurtje voordat ik naar de kerk ga, dat geeft een soort geestelijke voorbereiding. Wel nu, die geestelijke voorbereiding die komt uit de liederen, naar ik hoop, uit de teksten en uit de meditatie. Vanmorgen gaat deze meditatie over het bezoek van twee vreemdelingen, zal later blijken dat het engelen zijn, aan de tent van Abraham en Sara. Het staat te lezen, bekende verhaal in Genesis. Maar eerst gaan we zingen. En wel in Tolen. Ook daar staat een grote kerk en in die kerk werd samen Psalm 91 gezongen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. En als ik dan de eenvoudige toepassing mag maken, ik hoop dat jij in de duistere nacht vannacht beveiligd bent en ik hoop dat je straks in Gods woning zijn aanwezigheid mag ervaren.

We gaan van Tholen naar Amersfoort. Gemengde koren zingen uit bekende gezang. De Heer is God en niemand meer. Verheerlijkt hem, gij vrome. Want wie is als alle schepselen Heer zo heerlijk, zo volkomen? Ja, zo is het. God is de grote schepper van hemel en aarde. Van het oneindige universum. En van ons als klein mens. Als we ons dat realiseren, ja, dan kan je alleen eigenlijk maar van eerbied stamelen. En je verwonderen over zo'n grote God. Zo'n God die tegelijkertijd ons mensen gelijk wilde worden. En zelfs onze slaaf wilde worden, zoals Paulus schrijft. Dan kan je dus eigenlijk maar in verwondering en aanbidding zingen: Heer is God en niemand meer.

Je luistert naar een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Het is tijd voor het Groot Johannes de Heer koor. En zij zingen ook een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Ik heb wel eens gezegd, het zijn de opwekkingsliederen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Een ander taalkleed, een andere melodie, maar toch eigenlijk weer dezelfde inhoud. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed.

0: Dat was het Groot Johannes de Heerkoor. En daarmee zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Rob van de Toren uit Apeldoorn. Als tussenzang luisteren we naar Sela en naar hun Magnificat. En dat heeft alles te maken met Maria, die in deze meditatie uit het Oude Testament genoemd gaat worden.
1: Ik lees Genesis 18, vers 1 tot en met 15. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde: Dat is goed, ga uw gang. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat, nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze, ik ben immers verwelkt. En ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Wereldnieuws. Onvoorstelbaar wereldnieuws wat er die dag in Abrahams tent gebeurde. Het wordt eenvoudig verteld, maar dat versterkt de verbazing. De God van hemel en aarde komt met 2 van zijn engelen lunchen in Mamre en schuift aan voor het gemeste kalf in Abrahams tent. Dat is echt wereldnieuws. Want dit gaat direct om hoeveel God om zijn wereld geeft en wat hij beloofd had te zullen doen. Dat God hier bij Abraham op bezoek komt heeft direct te maken met zijn inzet vanaf het paradijs. Toen wij ons tegen God onze maker keerden, onze neus ophaalden voor zijn liefde, zijn koningschap ontkenden en zijn goede wetten opzij legden, dachten wij dat we kozen voor vrijheid. Een wereld waarin wij bepalen hoe het leven geleefd moet worden. Maar we kwamen er al gauw achter waarvoor God ons vooraf waarschuwde. Zonder God, dat is geen leven. De dood werd onvermijdelijk. Kwaad en ellende zijn sindsdien aan de orde van de dag. Maar toen kwam God met zijn tegenzet. Verrassend. Genadig met een liefde die alles tart. God vervloekte de slang, de duivel die de mens verleid had, en hij beloofde redding. Eens zou er een mens komen die de duivel zou verslaan. Om die redder te laten komen, koos God uiteindelijk die ene man uit Oer der Chaldeeën, Abram, die op Gods roep, op zijn 75ste, uit Haran vertrok naar het land dat God zou wijzen. Met zijn Sarai, zijn aantrekkelijke, 10 jaar jongere vrouw, die onvruchtbaar bleek. God beloofde Abraham 3 dingen. Een eigen land, een groot volk en een zegen voor dat volk die goed zou zijn voor alle volken. In jou, zei God, zullen alle volken op aarde gezegend worden. Maar de vervulling van die beloften is intussen afhankelijk geworden van een 89-jarige vrouw die niet meer menstrueert en haar 99-jarige man van wie je volgens haar op het gebied van seksualiteit niet veel meer te verwachten hebt. Wat heeft Gods belofte zo nog voor zin? Weet je, dat is typisch voor hoe God te werk gaat. Hij verbindt zich aan mensen en wil met en via hen zijn bevrijding naar de wereld brengen, maar hij besteedt dat niet aan hen uit. Het blijft zijn werk en hij gaat via dit oud geworden, onvruchtbare stel het leven redden. Sara was met Abraham op reis gegaan omdat God had gesproken. Maar dat is lang geleden. Ze hebben gewacht. Ze hebben hun best gedaan. Maar hun tijd is overduidelijk voorbij. En als Sara de gast in Abrahams tent hoort zeggen dat ze het andere jaar een kind zal hebben, lacht ze vol ongeloof. Maar het antwoord dat de Heer haar dan geeft is de kern van hoe God met ons mensen om wil gaan. Dat je bij hem en dankzij hem toch mag hopen. Als jij aan het eind van je mogelijkheden bent, als het gaat om toekomst, om redding, om vergeving van je schuld, om eeuwig leven. Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk.

0: is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Weet u wanneer deze woorden opnieuw klonken? Toen de geboorte van de beloofde redder als nakomeling van Abraham en Sara werd aangekondigd. Maria zou als maagd zwanger worden. Hoe zou dat in de wereld ooit kunnen? Maar voor God is niets onmogelijk. En nu schrijft Paulus in Galaten 3... de schrift die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham: in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham de gelovige gezegend. Ieder die gelooft in Jezus Christus. Met Abraham gezegend betekent ook dat wij die in Christus geloven ook delen in diezelfde roeping. Om een zegen voor de volken te zijn. Jezus zei immers: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. In het directe vervolg wordt duidelijk waar Abraham wordt gezegend en wat dat ook voor ons te betekenen heeft. God werkt aan zijn redding. Laat zijn zegen komen waar Abraham en Sara leven op loopafstand van Sodom en Gomorra. Dat waren steden waarvan geroep uitging tot God, roep om recht. Daar werd het leven los van God geleefd. Een rotte samenleving als gevolg waar gastvrijheid wordt geschonden met seksueel geweld. Waar armen en machtelozen worden genegeerd. God laat zulk onrecht niet zomaar gebeuren. Maar hij wil het ook niet zomaar bestraffen. God heeft geen vreugde in de dood van een zondig mens, maar vreugde als een zondig mens zich bekeert en in leven blijft. Nou, daarbij betrekt God Abraham, via wie hij zijn zegen zal brengen, die goed zal zijn voor alle volken. Abraham krijgt een rol in Gods ontmoeting met een zondige wereld. En het is daarbij alsof God tegen Abraham zegt: daag me maar uit. Als je het vervolg leest, voel je de spanning. Hoe ver wil God gaan? Hoe ver reikt zijn genade, zijn geduld? En God wilde om slechts 10 rechtvaardigen de steden sparen. Ten hemel schreiend dat er daar nog geen 10 rechtvaardigen waren. God wil de wereld zegenen via de rechtvaardigen, de mensen die zijn wegen volgen. En hij hoorde Abrahams voorbeden, want al waren er dan geen rechtvaardigen genoeg om de steden te sparen, God dacht aan Abraham, hield rekening met Abraham door Abrahams neef Lot en zijn gezin te laten ontkomen. Het doet er voor onze ongelovige omgeving toe dat wij gelovigen in Jezus Christus er zijn en bidden. Voor onze families, buren, collega's, stads- en dorpsgenoten doet het ertoe dat wij Christus volgen. God wil ons voor hen gebruiken om hen te zegenen met redding. Lach daar maar niet om. Want God zelf daalde af naar deze wereld. En hij zegt dat voor hem niets onmogelijk is.
1: Dat was dominee Rob van de Toren. Als antwoord op de meditatie zingen we een lied uit de bundel Opwekking. O Heer, de nacht komt over ons. Het grote oordeel wacht tot u zult spreken. O Heer, kunt u nog aanzien hoe uw liefde wordt veracht? Hoe mensen breken?

Dat was een wat onbekend lied uit de bundel Opwekking. Nu naar een heel bekende psalm. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En de psalm begint met die heel bekende regels. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ja, de toepassing kunnen we dan allemaal in onze eigen situatie, onze eigen kerkelijke situatie ook wel maken.

Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Ja, daar zing je nogal wat. Het is het gebed tot God om eenheid van de christenen, maar ook een gebed over een ieder van ons individueel om zo te zijn en zo te leven dat mensen door ons gedrag en door wie we zijn tot Christus worden geleid. En dan vraag je je af, wie is hiertoe bekwaam? En toch is het de opdracht van Jezus. We struikelen en we falen allemaal hierin. Maar dan mogen we niet bij de, mag ik het zo zeggen, de geestelijke pakken gaan neerzitten, maar telkens weer dit lied gaan zingen.

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Laat mij u kennen in vreugde en smart. Net baden we het gebed om getuigen van Christus in deze wereld te mogen zijn. Nu bidden we om de aanwezigheid van God in ons leven. Op ieder moment. In goede en slechte tijden. In goede en kwade dagen.

De titel van het volgende lied begint met deze drie woorden: Leid mij, Heer. Maar het zijn woorden met een diepe betekenis. Het betekent dat we ons leven uit handen geven en leggen in de handen van de genadige God. En net als bij het vorige lied, in goede en ook in kwade dagen.

We gaan luisteren naar een groot samengesteld koor in de Sint-Bavo in Haarlem. Waar, ik zeg het maar eens een keer erbij, waar ooit Mozart op het orgel heeft gespeeld. Voor alle heiligen in de Heer.

En met dit lied uit de Sint-Bavo uit Haarlem zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. We begonnen met samenzang uit Tolen. We eindigen met samenzang in Kampen. Psalm 118. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En met deze belijdenis mogen we de zondag ingaan. Van harte een goede en gezegende zondag gewenst en een goede week. En Deo voor Lente, tot volgende week.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei, Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. De verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen, door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omverblies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd 350.000 euro contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Het ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Het protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstext niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt, bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud, met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan. Hardlopers die al onderweg waren, mogen de wedstrijd afmaken. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegengas tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. Een vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dat was het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes met een uitvoering van Ster der Wereld.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond op deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 826. Vanavond de gast Jorrit Wout. Hij is een van de mensen die een inhoudelijke toelichting geeft op de psalmen tijdens de Psalmendag. Die komende vrijdag op Grootnieuws Radio Blijde Klanken wordt uitgezonden van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Met hem kijk ik alvast vooruit. En Jan Verhoef, hij deelt zijn gedachten bij Psalm 91. Verder maken wij kennis met een nieuwe single van Christelijk Koor Jichteljuu en horen we Mannenkoor Staphorst en Laudate Deum uit Apeldoorn. Nu eerst het jeugdkoor van Vox Jubilans met Voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel.

0: Loof de Heer gestadig op een arrangement van André van Vliet wordt het christelijk mannenkoor Jeduten onder leiding van Arie Kortleven. En dat is momenteel ons Blijde Klankenkoor van de week. Komende vrijdag staat hij weer in de agenda. De Psalmendag. Voor de vierde keer is op Grootnieuwsradio Blijde Klanken een dag gereserveerd voor alle 150 psalmen. Gepresenteerd door Tim Hendricks, Lucas Kramer, Jurie van der Geest en mijzelf van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Uitvoeringen van alle 150 psalmen, hier en daar toegelicht door Andries Knevel en Jorrit Wout. En vandaag is Jorrit Wout hier in de studio. Jorrit, een hele goede avond.
1: Dag Hans.
0: Ja, dit is leuk dat je dat opnieuw doet. Want vorig jaar was je ook al van de partij, heb je 6 psalmen even bestudeerd. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat je het ook een leuke opdracht vindt. Kun jij uitleggen met dat als uitgangspunt wat er leuk aan is?
1: Ja, nou allereerst kunnen we misschien wel even eerlijk vaststellen. Ik ben een enorme psalmenfreak. Of het nu de gezongen versies zijn of de bijbelversies om te lezen. En er is ooit een keer, dat is me altijd bijgebleven, is ooit iemand die heeft gezegd: psalmen zijn net levensliederen. En dat fascineert mij ook in de psalmen. Sommige teksten denk je van heb ik daar wat mee? Kan ik dat op mijzelf van toepassing laten zijn? Nou, soms niet. Maar soms maak je iets mee waardoor een tekst enorm voor jou gaat leven. En waar je ook enorm veel bemoediging en troost of kracht uit kunt putten. Dus wat dat betreft hebben de psalmen. En natuurlijk als je van jongs af aan vertrouwd bent met naar de kerk gaan. En in mijn geval helemaal als organist, dirigent. Maar ook later met mijn studie theologie. Ja, dan blijven de psalmen toch een onuitputtelijke bron van inspiratie. En ik denk dat het mensen met elkaar verbindt. Wereldwijd, maar ook door alle tijden heen. En ik vond het leuke aan nu, de tweede keer dat ik dit dan mocht doen, dat je een aantal psalmen even wat dichterbij gaat bekijken. En daar wat dieper induikt, wat meer studie van maakt. En dan kom je soms ook weer tot nieuwe ontdekkingen. En dat vind ik dan ook wel weer, dat is voor mij dan persoonlijk ook winst.
0: Nou, laten we daar straks even iets meer op inzoomen. Ik haak even aan bij dat jij zegt: de psalmen zijn voor mij dan een bron van inspiratie. Op wat voor manier zeg je dat dan als muzikant? En heb je dan de uitvoeringen van 1773 in gedachten? Of zeg je dat op basis van de emotie die je in de Bijbel leest? Of waar zit die inspiratie voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf pas later iets gekregen met de oude berijming, 1773. Ik ben zelf opgegroeid met de nieuwe. Dat wil zeggen, op
0: 1967?
1: Ja, dat is de liedboekversie. En ik ben van huis uit gegeven vrijgemaakt. We hadden een eigen gegeven kerkboek. Dat kwam in 1986 uit. En daar hadden we een eigen psalmberijming in.
0: Okay.
1: 48 van de 150 komen uit het liedboek. Dus die kunnen we meezingen. Mm. Maar die heb ik dus van jongs af aan geleerd. En ja, weet je, soms maak je dingen mee in je leven. Dat zal iedereen misschien die wat ouder is geworden, of vind ik mezelf nog behoorlijk jong, 45. Maak je dingen mee in je leven waar je soms zelf geen woorden aan kunt geven. En het mooie van de psalm is dat je soms die woorden dan op de lippen gelegd krijgt. En het is een taal die niet alleen, zeg maar, met je mond gezongen of gesproken kan worden, maar die ook afdaalt in het hart. Tenminste, ja, dat is ook een gevoel, hoor. Ik begrijp dat ik heel subjectief misschien aan het praten ben. Maar zo ervaar ik het wel. En om dan met een koor bijvoorbeeld met zo'n tekst bezig te zijn en te proberen middels de muziek, hè, wat Bach ook altijd al zei, van de muziek is het middel om de tekst bij de mensen naar binnen te laten komen. Mm-hmm. Ja, om daar samen mee aan de slag te gaan. Ik vind dat altijd weer een hele mooie ontdekkingstocht. En dan kan het beste zijn dat je van tevoren een idee hebt van ik ga het zo doen met het koor. En dan kom je tijdens de repetities erachter dat je misschien toch op een andere manier het aan gaat vliegen of psalm gaat behandelen. Wat natuurlijk heel mooi is dat we heden ten dagen veel meer hebben dan alleen die Geneefse melodieën. Er zijn ook psalmbewerkingen, hertalingen. ja, te kust en te keur zou ik bijna zeggen. Je kunt alle kanten uit met de psalmen.
0: Doen wij ze eigenlijk wel recht door een selectie te maken van wat we mooi vinden? Ik bedoel, lofzingen, dat vinden we fijn. Maar als de psalmist zegt, ik hoop dat u mijn vijanden dood laat gaan. Of dat ze onheil overkomt. Ik noem maar even een platte vertaling. Mm-hmm. Dat zingen we dan minder snel. Is dan niet een beetje cherrypicking als we zeggen, nou, we pakken alleen de mooie momenten, zegen mij en wat fijn dat u bij me bent?
1: Ja, ja, dat risico is er natuurlijk. Maar die andere kant, hè, die zwarte kant, is er ook. Mm. En juist dat bedoel ik te zeggen met het zijn levensliederen. Kijk, in ons dagelijks leven staan verdriet en vreugde ook heel dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: En kan ik me soms ook onheus bejegend voelen door iemand. En als je dan die psalmen leest, waarin heel veel dingen gewoon, dat leren we er natuurlijk ook uit. Hè? Dat we heel veel wat ons bezighoudt gewoon zomaar voor de Heer mogen neerleggen. Denk je, als dat in de psalmen, hè, als ons dat wordt aangereikt, als dat als voorbeeld mag dienen. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Hè? Neem het bekende voorbeeld van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus heeft dat aan het kruis geroepen. Daardoor kreeg het een nog meer diepere lading dan de psalmdichter ver daarvoor erin heeft gelegd. Maar ja, als de Heer Jezus dat al naar zijn Vader in de hemel mocht roepen, hoeveel te meer mogen wij dan, als wij dat gevoel hebben, dat naar aan God vragen. Terwijl we weten dat juist omdat de Heer Jezus ooit is verlaten door zijn Vader, dat hij ons nooit meer zal verlaten. Ja, dat geeft voor mij zo'n diepgang aan zo'n tekst. Dan denk ik, ja, als die psalmdichters van toen hun gevoelens op die manier mochten verwoorden, ja, dan mag ik mij daarbij aansluiten. En dan zijn die teksten ook van elke dag. Heel alledaags eigenlijk.
0: Laten we even naar vrijdag kijken. Vrijdag is de psalmendag. En ik heb jou gevraagd 6 psalmen wat meer uit te lichten. Andries doet er ook 6, Andries Knevel. Nou, bij hem klinkt het ook een beetje alsof hij dat allemaal paraat heeft. Wat natuurlijk nooit het geval is. Daar is ongetwijfeld ook heel veel studie bij. Hoe ben jij te werk gegaan om hier woorden voor te vinden?
1: Ja, we kregen natuurlijk een selectie waar we uit konden kiezen. Daar heb ik wel de psalmen. Ik heb eerst een soort van helikopterblik van, nou, welke spreken mij in eerste instantie aan. Niet helemaal uitvoerig doorgelezen. Mm. En dan kom je soms op bijvoorbeeld een keuze van een psalm die je misschien wat minder voor de geest hebt. Zo'n psalm 6, ja, die lees je ook niet alle dagen. Aan de andere kant, ja, psalm 130, die zat er dan ook tussen. Die is natuurlijk wel wat bekender. Hè? En helemaal als organist, als je die zondags opkrijgt, dan weet je van, nou, psalm 130, daar zit eigenlijk alles in. Het begint heel duister en donker. Maar halverwege de psalm komt er een keer, hè? Maar nee, er is vergeving. Dus dan als organist ben je daar op zo'n manier mee bezig dat je denkt, ik wil de mensen dat ook laten horen. Dus zo heb ik dat eerst gedaan. En toen later heb ik gewoon de psalmen doorgelezen voor mezelf. En denk je, ja, voel ik hier wat bij? Kan ik hier wat ook aan de luisteraar kwijt, zeg maar, op zo'n psalmendag? Je moet natuurlijk niet een hele diepgaande theologische verhandeling gaan willen voeren. Maar dat vond ik ook het mooie. Denk, bij heel veel van die psalmen heb je al meteen een bepaald gevoel waarvan ik denk, ja, daar kan ik ook, nou, noem ik het toch weer een theologisch woord, maar pastoraal wat mee. Mm. Als ik dus zeg van de psalmen zijn ook voor vandaag nog heel relevant, herkenbaar. Dan moet ik dat ook, dan moet ik daar ook iets van laten zien.
0: Ja, oké. Okay. Nou, op die manier ben je te werk gegaan. Even praktisch. Kijk, ik weet, jullie hebben natuurlijk nog een klein kind er aan rondlopen. Maar anders, stel dat. Zou jij zelf van 8 tot 8 gaan zitten luisteren?
1: Oeh, dat is een gewetensvolle vraag, Hans.
0: Ja.
1: Ik weet van vorig jaar, maar toen was ik volgens mij de dag dat dat die psalmendag was ook veel onderweg. Dus toen heb ik in de auto wel vrij veel de radio aan gehad.
0: Mm.
1: Of ik er echt. Maar goed, dan moet ik eerlijk zijn. Ik heb ook nu schiet mij door het hoofd dat 2 collega-organisten ook wel eens psalmendagen hebben gedaan. Marco de Toom en André van Vliet. Waarbij ze alle 105 psalmen hebben gespeeld. Ook tussen 2 tijdstippen, 8 en 8, denk ik. En toen dacht ik ook van, nou, ik ga een paar luisteren waar ik even benieuwd naar ben. Maar toen heb ik toch, ik geloof dat dat editie was van de Lutherkerk Den Haag, dat ze daar waren. heb ik toch een heel groot gedeelte van die 12 uur heb ik wel het internet aangehad. Ja, ja. Op de computer.
0: Ja, dat is wel een beetje hoe het gaat. Dus eigenlijk bij deze dan ook de uitnodiging voor mensen thuis. Zorg gewoon dat je om 8 uur hem aanzet bij Psalm 1. En laat je gewoon die dag in loodsen. En voor het weet, 8 uur 's avonds heb je ze alle 150 gehad. Heb je allemaal mooie liederen gehoord en wijze woorden van onder meer Jorrit Wout. Jorrit, ik bedank je voor dit moment. Wij kijken erg uit naar wat je vrijdag gaat inbrengen. En dank nogmaals.
1: Heel graag gedaan.

0: zie ons wachten aan de stromen. We hoorden Arjan en Edith Post samen met Marco den Toom van het nieuwe album Ga met God. En daarvoor psalm 37, de versen 1, 2 en 3. En die psalm is ook te horen tijdens de psalmendag vrijdag aanstaande. Met Jorrit Wouter blikte ik daarop vooruit. 8 uur 's ochtends, 8 uur 's avonds. Dus zorg dat je ruim de tijd neemt. Dan nu tijd voor nieuwe muziek.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Nou, helemaal nieuw is het niet. De uitvoering, de opname is wel nieuw. Het gaat om O Savior of the World van het christelijk koor Jichtel Jui. Een opname van hun concert op tweede paasdag in de Grote Kerk van Den Haag. Maar dit lied is al in de 19e eeuw geschreven door John Goss. Hij schreef de muziek bij een tekst die te vinden is in The Visitation of the Sick. En dat is in The Book of Common Prayer. En dat is een boek dat gebruikt wordt in de kerk van Engeland. En waar gaat dat hoofdstuk over? Dat hoofdstuk vraagt eigenlijk genezing voor de zieken. Het is een boodschap die men deelde met mensen die worstelden met hun gezondheid. En daar hoort deze gedachte duidelijk bij. O Savior of the World, richt je ook in je ziek zijn op de redder van de wereld. Wij gaan luisteren naar het christelijk koor Jichtel Jui.

0: Binnenkort verschijnt een nieuw album van het christelijk mannenkoor Staphorst. Maar tot die tijd blijven we lekker genieten van dat wat al is. U alleen bent God en Heer. Mooie boodschap ook in dit lied. Daarvoor hoorden we nieuwe muziek van het christelijk koor Jichdojahu in het Engels, O Savior of the World.
1: De muziekstandaard.
0: Een psalm waar we het niet zo heel vaak over hebben, maar vandaag wel, is psalm 91. Hij is voor vandaag uitgekozen door dirigent Jan Verhoef. Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Psalm 91, die heb je niet zomaar uitgekozen. Wat is jouw gedachte en verhaal hierbij?
2: In de afgelopen 30 jaar, heb ik vrij veel in het ziekenhuis gelegen. Diverse, best wel zware operaties moeten ondergaan. Waar ook beperkingen uit voort konden komen. En psalm 91, dat is een psalm

0: Ik lees het even voor. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Dus ik had daar heel veel steun aan als ik de operatiekamer ingereden werd. Dat is eigenlijk hetgene wat bij mij echt centraal staat.
1: Want lees je hem dan in je Bijbel of pak je de psalmbundel erbij? Hoe werkt
0: het? Ja, dat vaak het liefst bij wijze van onberijmd. Hè? Dus dan gewoon lezen. En wat voor vertaling maakt mij eigenlijk niet uit.
1: Nee. Maar
0: gewoon even. En dat geeft mij troost. En dat geeft mij kracht ook.
1: Ja, en ja. Word je daar rustig van?
0: Ja, je kan het op een of andere manier overgeven.
1: Ja.
0: Dat is, als je vertrouwen op hem legt, dan heb je daar... dat geeft je rust.
1: Je hebt vorig jaar enorm geworsteld met je gezondheid.
0: Ja.
1: Toen konden we het ineens hier in de studio ook afspreken. Hoe is het nu met je?
0: Het gaat goed. December een flinke operatie gehad. Nou, dat kost tijd om herstellen. Kerstconcerten, nieuwjaarsconcerten moesten helaas allemaal gecanceld worden. Sommige zijn waargenomen door goede vervangers. Dat is, maar goed, dan zit je thuis en je kan zelf niks doen. Dat is dramatisch, dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja.
0: Dat is een nagevoel. En vanaf eind januari, begin februari ben ik weer aan het opbouwen. En het gaat goed nu, ja.
1: Ja. Jij bent natuurlijk als dirigent al jaren onderweg. Is dit ook een psalm die voor jou dus persoonlijk iets bijzonders betekent? Is dit iets wat je in je koren ook regelmatig in kan brengen? Want hij wordt niet zo heel veel gezongen.
0: Nee, nou goed, ik zing deze ook niet met bekoor. Maar dit is echt voor mij een iets persoonlijks, ja.
1: Ja.
0: Natuurlijk komt het in sommige teksten in de koormuziek komt iets dergelijks ook voor. Hè? Het vertrouwen in God. Dit is echt heel erg persoonlijk voor mij.
1: Ja. Ja. Nou heb ik voor vanavond gekozen voor een instrumentale uitvoering. Het is een compositie van Herman van Vliet, gespeeld door André van Vliet.
0: Ja.
1: Die is helaas een aantal weken geleden overleden. Maar jij hebt heel veel met André samengewerkt, hè?
0: Heel veel. Heel erg veel.
1: Ja.
0: Mijn eerste concert met André was, dat is, ik denk, 31 jaar geleden in de Bovenkerk in Kampen. Ja.
1: Wat voor soort setting was dat?
0: Hij was de pianist en ik stond daar met een koor. Een groot koor. En daarna heeft André ontzettend veel bij mij gespeeld. Ook vaak samen met Jan Lenselink, met Arjen en Edith. Heel fijne samenwerking was het.
1: Ja. Ja. Hij is natuurlijk een tijd ziek geweest. Je vertelt nu net dat dit lied jou troost geeft, ja, als je zelf geopereerd moest worden. Heb jij vanuit je eigen ziek zijn... Dat ook met André kunnen delen of willen delen? Of hebben jullie daarover contact gehad? Van?
0: We hadden rustig contact en vaak een app-contact. En André, hoe verder het ging met de ziekte, dat bleef hij wat verder van je af. En daar gaf ik hem groot gelijk in. Het is, hij wist wat er bij mij gebeurde, ja. Ja, en we hebben hele open gesprekken gehad wat er bij hem gebeurde. Dat zeker in het begin ook al. En hij wenste mij sterkte en ik wenste hem ook sterkte iedere keer. Ja.
1: Ja. Naarmate het leven vordert, zijn er natuurlijk steeds meer mensen die ons ontvallen. Jij bent iets ouder dan ik, dus dit is een vraag even op persoonlijke nood. Blijft het altijd lastig om afscheid te nemen van iemand?
0: Ja.
1: Of wen je eraan op een gegeven moment als je...
0: Dat hoop ik niet.
1: Ja.
0: Dat hoop ik niet. Dat je eraan gaat wennen, dat lijkt mij geen prettig gevoel.
1: Nee.
0: Want dan ga je op de automatische piloot verder leven. En dat kun je voor jezelf volgens mij ook geen verdieping meer vinden.
1: Nee. Betekent wel, en ik wil er niet dramatisch over doen, maar dat zou wel kunnen zijn. Je kunt André nu niet meer bellen om bij jouw concert bij te zijn. Dat lijkt me ook wel lastig als je weer concerten gaat plannen. Dat je denkt, ja, was je er nog maar?
0: Ja, nou dat is ook zo. Als André er was, was het altijd goed. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb het nooit meegemaakt dat het echt niet ging. En het is altijd goed, gezellig, veel humor. En dat heel veel collega's van mij gaan André heel erg missen. Dat is gewoon zo.
1: Ja.
0: Een hele goede muzikus.
1: Dus eigenlijk ook wel mooi dat hij nu jou op Psalm 91 speelt in deze uitzending.
0: Ja, dat is echt een hele mooie gedachte, ja.
1: Laten we gaan luisteren. André van Vliet speelt Herman van Vliet. We horen Psalm 91. Jan Verhoef, dankjewel.
0: Graag gedaan.

Psalm 91, een meditatie instrumentaal achter het orgel. André van Vliet speelt Herman van Vliet. Dat is de CD waar dit lied van afkomt. Het werd opgenomen in de Lutherse Kerk van Den Haag. We naderen de klok van 8 uur. We gaan voor het nieuws van 8 uur nog luisteren naar Zo lief had God de wereld van het Urkergemengd koor Immanuel. Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken gaan we natuurlijk nog een tijdje door met koormuziek. En langzaam naderen we dan ook de Psalmendag. Ik noem hem gewoon nog een keertje. Vrijdag aanstaande om 8 uur 's ochtends gaan we van start. Tot 8 uur 's avonds alle 150 psalmen. Te beginnen bij 1 en we eindigen bij 150. Veel berijming 1773, dus voor veel mensen zal dat ook een feest van herkenning zijn. Kijk even op onze website als je er meer over wil weten. grootnieuwsradio.nl/psalmendag. In het Heerlijk Loflied volgend weekend gesprekken met Mark Brandwijk en Jaap Kramer. En wil je reageren op deze uitzending, dan ben je natuurlijk van harte welkom op onze socials. Zoek dan even op Blijde Klanken of stuur een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijkloflied. Dit is het Urkergemengd koor Immanuel. Zo lief heeft God de wereld. Tot snel. Dag.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei, Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
4: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen, verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. 1 vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen.